0: zit hij daar?
1: Nee, hij van David is een berg naar Hobbelstoy en Zeewerkel. For myself and my pharmacist there and check out that substance. And coming out here.